0: is de Mabo 2 Club met Henk Kruijzen.
1: Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
2: De gouden glans van de radio straalt af van onze antennes bij deze Noordzee hitback.

Don't Stop the Rain uit het jaar 1970. Creedence Clearwater Revival, een nummer van een LP Cosmos Factory. En uitgebracht als single. Single met een dubbele A-kant, Don't Stop the Rain. Gekoppeld aan Traveling Band. Blijkbaar was het nog een nummer 1 in de hitlijsten in België en Nederland. De komende twee uurtjes is het weer tijd voor de Meeboot Weekclub. Met in het eerste uur natuurlijk weer veel Radio North Sea International. Plaatjes uit de periode 1970 tot en met 1973. En natuurlijk leuke programmafragmenten. Straks hebben we onder andere de top 30 gepresenteerd door Roger Day van 1 maart 1970. Daarna gaan we naar 30 september 1972. Toen bestond één dag en een paar uurtjes bestond Radio Noordzee 2 op de 192 meter. Die toen net was verlaten door Radio Veronica. Dan heb ik voor jullie een leuk fragment van de allereerste soul show van Ferry Maat op 4 november 1973. En we sluiten dit eerste uur sluiten we af met een piepklein stukje van een testuitzending van de Meebo 2, gemaakt in juli 1977 in Libië. Maar eerst, vrienden, gaan we naar februari 1970. Een testuitzending met Alan West.

Tegenwoordig moeten we hem Sir Cliff Richard noemen. Uit de testuitzending. Gemaakt in februari 1970 met de Alan West. Zometeen gaan we naar 1 maart 1970. Met de top 30 met Roger Day. Maar eerst vinden we nog een lekker plaatje uit het begin van 1970. Dat ook vooral veel te horen was in de testuitzending. En de eerste programma's van Radio North Sea International. Het is een single-only nummer van de Shocking Blue, Mighty Joe. Zijn eerste nummer 1 trouwens, en dat was op 24 en 31 januari 1970. En persoonlijk vind ik het intro, het gitaarintro, dat lijkt een beetje op The Price of Love van de Everly Brothers. Oordeelt u zelf, Shocking Blue en Mighty Joe.

0: Shocking Blue met hun eerste nummer 1 hit Mighty Joe. We gaan naar 1 maart 1970, de top 30 met Roger Day. Radio North Sea International had in 1970 al een aantal verschillende hitlijsten. Ze begonnen met een top 30. Die werd daarna al heel snel uitgebreid tot een soort top 50, de Nifty 50. Daarna wordt het een top 40 en uiteindelijk, als het station sluit in september 1970, is het weer een top 30. Roger Day, die neemt ons mee naar 1 maart 1970.
1: Uit het geluidsbandarchief van Henk Kruijzen.

1970. Van februari 1970 tot en met juli 1970 stond Radio North Sea International in twee talen uit. In het Engels en in het Duits. De Duitse discjockeys dat waren Axel, Horst Reiner en Hannibal. In juli van 1970 werden die Duitse uitzendingen gestopt. En pas vanaf 6 maart 1971 zou alweer in twee talen worden uitgezonden door Radio North Sea International. Als de Nederlandstalige Radio North Sea uitzendingen beginnen. Zometeen gaan we naar R&I 2 op 192. Maar nu eerst de Radio North Sea treiterschijf. Van 22 juli 1972, de Tremolos. And I like it that way.

0: De Radio Noordzee treiterschijf van 22 juli 1972. Dat waren de Tremolo's. And I like it that way. 30 september 1972 was voor de zeezenderfan een zeer gedenkwaardige dag. Er kwamen de eerste testuitzendingen van Radio Caroline op 259 meter. Desondanks waren het alleen nog maar non-stop uitzendingen. Radio Veronica stopte om 12:30 in de middag met haar uitzendingen op 192 en verhuisde naar 538. En nog geen seconde nadat Radio Veronica uit de lucht is, neemt Radio Noordzee de 192 meter over en beginnen de uitzendingen van Radio Noordzee International 2 on 192. Technisch was het een beetje een fiasco, want het reguliere programma van 220 meter was eigenlijk grotendeels dwars door de uitzendingen van Radio Noordzee 2 te horen. Uiteindelijk was Radio Noordzee 2 maar één volledige dag in de lucht op 30 september 1972. En de dag erna, op 1 oktober 1972, stopt RNI 2 alweer met haar programma's. Radio Noordzee 2, 30 september 1972 met Brian McKenzie.
1: The time in Central Europe is now exactly 2 o'clock and this is Radio Noordzee International 2. A news truly Brian McKenzie with you for the next 2 hours. And what better way to start off a show than with the fabulous Moody Blues?
2: Ride, ride my seesaw.
1: That's the title, Ride My Seesaw.

0: voormalige Radio Noordzee Treiter schrijft, was die van 1 september 1973. De Rolling Stones zijn in Nederland en hun LP Goat's Head Soup wordt uitgebracht, als mede ook deze single Angie. Er werd een beetje op ingespeeld dat Mick Jagger een verhouding zou hebben met Angie Bowie, de vrouw van David Bowie. Keith Richards die heeft altijd verklaard dat het gaat over zijn dochter Angela. We zullen de waarheid maar een beetje in het midden laten. We gaan naar 4 november 1973. Dat was een beetje een trieste dag voor de autobezitters, want dat was de allereerste autoloze zondag. Maar dat was een zonnig puntje aan de hemel. Want op die dag wordt ook de allereerste Soul Show uitgezonden van Ferry Maat.
1: Zeezende geluiden hoor jij in de Mabo 2 Club.
2: Vannacht bewolkt, kans op regen, minimaal tussen 9 en 4 graden. Morgen veranderlijk, maximaal rond 13 graden. En matige tot vrij krachtige zuidelijke wind. 12 graden nu op de Mabo 2. Dit is Noordzee Internationaal.

zondag 4 november 1973, de dag die voor autominnend Nederland als een zwarte bladzijde geschiedenis inging. Hey! Zo, goedemiddag allemaal. Bedankt Willy en Willeke voor jullie eerste uitzending op Radio Noordzee. Ik hoop dat u ervan genoten heeft, net zoals wij dat hier in de studio gedaan hebben, luisteraars. Sorry maar tot 4 uur bij u en ik ga u het een en ander vertellen over de prijsvraag die op deze eerste autoloze zondag door Radio Noordzee uitgeschreven werd. En uiteraard staat die prijsvraag in het teken van de autoloze zondag. Wat kunt u namelijk beter doen dan de auto laten staan en eens een keer de fiets nemen? En mocht u geen fiets hebben, u heeft vandaag de gelegenheid om een fiets te winnen. Wat u daarvoor moet doen is het volgende. U luistert van nu tot 8 uur vanavond naar Radio Noordzee en u hoort dan 7 platen draaien. Die 7 platen die worden uiteraard door een artiest of door een groep gezongen, gespeeld. Het kan ook instrumentaal zijn, alhoewel we zangers en zangeressen de voorkeur geven. De naam, de eerste letter van de naam van die groep of voornaam van artiest, die schrijft u op een papiertje in de volgorde waarop de platen afgespeeld worden. En om het u niet te moeilijk te maken, hebben wij een bepaald herkenningssignaal afgesproken hier, wat we iedere keer draaien voordat er zo'n plaat gaat komen. Dat is namelijk het volgende. Nou, dat is makkelijk zat, dacht ik. Dank u wel. Als die plaat gedraaid wordt en u weet welke artiest het is, dan schrijft u de eerste letter van die artiest op. En zo krijgt u tegen 8 7 letters achter elkaar. Die vormen een woord. Dat woord stuurt u naar Radio Noordzee, postbus 117 in Hilversum. En u maakt een kans om 1 van de 6 rallyfietsen te winnen. Verder komen we daar nog wel even op terug. Voorlopig 2 uur lang Soul op Radio Noordzee. En daarover gesproken.

0: En dat is volgens Billboard deze week nummer 1 in de Verenigde Staten. Eddie Kendricks van de Temptations. Van Keep on Truckin'. Ik hoop dat ik duidelijk genoeg ben geweest wat betreft de prijsvraag. Straks, voor we aan de eerste plaat gaan beginnen, zal ik het nog eventjes duidelijk maken hoe het nou precies gaat. Voor de mensen die het net niet helemaal begrepen hebben. Soul op Radio Noordzee betekent ook dat we aandacht besteden aan veel gouden ouwe.
1: Radio 2

aan Stevie Wonder, 1970 als ik me niet vergis. En dat heette Yester Me, Yester You en Yester Day. Mocht u bezoeken hebben voor deze 2 uur soul, die wekelijks terug gaan keren tussen 2 en 4 op zondagmiddag op Radio Noordzee, schrijf dan even naar Ferry Maat, Postbus 117 in Hilversum. En liefst op een briefkaart, want... Ja, dag schat. Dat is het makkelijkst voor u. Als u begrijpt wat ik bedoel. Hier is Love Unlimited.

0: In het jaar 1973 begonnen er ook een aantal programma's op Radio North Sea International die zelfs na de close-down nog zeer beroemd zouden blijven. Dat waren onder andere de Dik voor Mekaar Show met André van Duin, maar ook de Soul Show met Ferry Maat zou naderhand nog jarenlang heel erg populair blijven. Je hoorde de eerste Soul Show uitgebracht op de eerste autoloze zondag op 4 november 1973. Na de close-down op 31 augustus 1974 komt de Mebo 2 in de haven te liggen van Slikkerveer. Het schip wordt daar helemaal opgeknapt. Het zou gaan functioneren als Radio Nova International voor Italië. Maar nog voordat dat door kan gaan, wordt het schip door de Nederlandse autoriteiten in beslag genomen. Er volgen een aantal flinke rechtszaken en uiteindelijk krijgen Meister en Bollier in december 1976 hun schip met alles erop en eraan krijgen ze terug op voorwaarde dat het uit Europa verdwijnt. Er wordt een contract afgesloten met de Libische staatsomroep dat de Mebo 2 in een aantal programma's zou gaan relayeren. Ik heb hier een hele korte opname voor jullie klaarstaan van zo'n testuitzending gemaakt in juli 1977 vanaf de Mebo 2 vanuit de haven van Tripoli in Libië.
1: To a transmitter test program in the medium wave band at 773 kHz, 388.1 meters, and the 49 meter short wave band at 6210 kHz, and the 31 meter short wave band at 9810 kHz, on VHF FM at 90 MHz. This broadcast concludes at 1 a.m. That's 2300 hours GMT.

De testuitzendingen van non-stop muziek vanaf de Mebo 2 vanuit Libië. Eind 1977 worden dan de eerste officiële programma's gebracht voor de Libische staatsomroep. En dat zou duren tot het begin van de jaren 80. Waarna het zendschip buiten gebruik wordt gesteld. Alle zend- en studioapparatuur wordt van boord gehaald en opgeslagen. En is daarna nooit meer gebruikt. En het schip zelf dat werd gebruikt voor target practice, zoals ze dat noemden, van de Libische marine. En het wrak van de Mebo 2, toen al hernoemd in El Fata, ligt nog altijd op de bodem van de Middellandse Zee. Dus als u ooit een duikvakantie wilt gaan doen, dan weet u waar u heen moet vinden. Er is nog één plaatje blijven liggen van Radio North Sea uit 1970. En als ik dat plaatje hoor, dan moet ik altijd terugdenken aan het begin van Radio North Sea International. En hebt u zo'n plaatje dat u doet herinneren aan R&I of aan een andere zeezender, en u zou dat graag willen horen in de Mebo 2 Club, geen enkel probleem. Dan even een mailtje sturen naar polderpophenk@gmail.com en dan draaien wij uw plaatje. En als ik dit nummer hoor, dan moet ik altijd denken aan Radio North Sea International in het begin van 1970. Simon & Garfunkel en El Condor Pasa.

En ik moet hem helaas inkorten, vrienden, want anders komen we niet helemaal goed uit. Straks met het begin van het tweede uur. Simon & Garfunkel dus, zoals ik al zei, met El Condor Pasa. We gaan naar het tweede uur zometeen van de Mabo 2 Club. En natuurlijk dan ook weer lekkere zeezendergeluiden. Van onder andere Caroline South van 1 februari 1967. Dan heb ik nog twee leuke Mi Amigo opnamen voor jullie uit 1974 en uit 1977. En we gaan nog een keer naar Radio Del Mare vanaf het zendschip De Egier op 9 september 1978. Met de top 40 met René De Leeuw. Dat allemaal zometeen in het tweede uur van de Mabo 2 Club. In het eerste uurtje sluiten we af met Waldo de Los Rios. En zijn symfonie nummer 40 in G minor. Kechelverzeichnis 550. First movement. Fijn, het zal allemaal wel. Tot zometeen met het tweede uur van de Mabo 2 Club.

0: In 1967 was dit een nummer 1 hit in Canada. De Spencer Davis Group en Gimme Some Lovin'. En fijn dat je er nog altijd bij bent, bij de Maybo 2 Club. En nu in dit tweede uur gaan we de andere zeezenders behandelen, vrienden. Straks twee leuke programmafragmenten van de Radio Mi Amigo uit 1974 en uit 1977. Dan gaan we naar Radio Del Mar in 1978. En we hebben nog een heel klein stukje van Rick Harris op Laser 558. Die helemaal uit zijn plaat gaat, vrienden. Maar we beginnen met Radio Caroline. Radio Caroline had van 1964 tot 1968 twee schepen. Dat waren de Mi Amigo en de Fredericia. De Mi Amigo lag in de Theemsmonding en zond uit als Radio Caroline South. En het andere schip, de Fredericia, die lag voor het eiland Man en die zond uit als Radio Caroline North. Vanaf april 1966 zenden beide schepen uit op 259. En dat ging tot 3 maart 1968, wanneer beide schepen door de firma Wijsmuller van de zee worden gehaald, wegens niet betaalde schulden, vrienden. En uiteindelijk zouden de twee schepen, de Mi Amigo en de Fredericia, daar tot mei 1972 blijven liggen wanneer ze op een veiling worden verkocht. De Mi Amigo gaat een nieuwe levensfase in, maar de Fredericia belandt helaas bij de sloper. En we gaan naar 1 februari 1967 vrienden met Radio Caroline South en DJ Kiefers, oftewel Keith Hampshire.
1: Uit het geluidsbandarchief van Henk Kruijzen.
2: Big fry size, big fry value. A big fry helping of golden honeycomb covered in smooth fries milk chocolate.
3: Cut big fries have come in by
4: big fry.
2: Big fry crunchy, give it a try.
5: I will.
6: Today's Chip Pickers hotline, countdown.
7: Go, go!
6: 10.
5: Morningtown Ride, The Seekers.
6: 9.
5: Sitting in the Park by George E. Fame.
6: 8.
5: Hey Joe, The Jimi Hendrix Experience.
6: 7.
5: Standing in the Shadows of Love, The Four Tops.
6: 6.
5: Happy Jack, The Who.
6: 5.
5: Let's Spend the Night Together, The Stones.
6: 4.
5: Green Green Grass at Home, Tom Jones.
6: 3.
5: Night of Fear, The Move.
6: 2.
5: Matthew and Son, Cat Stevens.
6: 1.
8: Hello, this is Davy Jones of the Monkees. Here's our new record, I'm a Believer. And I'd like to dedicate this to all the animals in the Regent Park Zoo and any other animals that are listening.
9: It's number one!
5: A keeper's carefully calculated contention come true.

0: I'm a Believer werd geschreven door Neil Diamond. Je hoorde de versie uit 1967 van The Monkees. Dat is misschien wel frappant, want normaal was de leadzanger van The Monkees, dat was Davy Jones. Op deze opname is Mickey Dolenz de leadzanger. Mickey Dolenz is trouwens het enigste lid van The Monkees dat momenteel nog in leven is. Hè? Triest, hè, vrienden. Al onze idolen van vroeger, hè? Ze zakken allemaal langzaam weg, vrienden. That's life, hè? That's life. We gaan naar de jaren 70 en dat doen we met Radio Mi Amigo. Dat was eigendom van de Vlaming Sylvain Tak. En Sylvain had niet alleen Radio Mi Amigo, maar ook een hele grote eigen wafelbakkerij, de Suzy Wafels. Verder bezat hij nog een eigen platenlabel, Gnome. En hij had een eigen opnamestudio, de Startstudio. En, niet vergeten vrienden, hij was ook eigenaar van het tienerblad Joepie. Altijd een beetje een rare naam heb gevonden, maar dat even terzijde. En in dat tienerblad Joepie werd ook een top 50 gepubliceerd. En die werd uiteraard elke week uitgezonden op Radio Mi Amigo. En dat gebeurde door Ab Petersen. Dat was een schuilnaam voor de trotsdisjockey Atje Rolands. We gaan naar 28 april 1974 met de Joepie Top 50 op Radio Mi Amigo.
1: We gaan terug in de tijd. Terug naar de jaren 70 met de Mabo 2 Club.

0: zeer korte tijd is Radio Mi Amigo gegroeid tot het meest populaire radiostation in de Benelux.
1: It's number one!
2: Mi Amigo.
0: Radio Mi Amigo is er ook voor uw reclameboodschappen.
3: Hey Mi Amigo, hey Mi Amigo, hey Mi Amigo, hey!
0: Voor informatie schrijf naar postbus 8.

0: der Yupi Top 50.
1: This is aus Bethesen of Mi Amigo.
2: Ik heb er weer zin in. Goedemiddag, nogmaals. Ik had het u zo net al toegewenst, maar drie mannen scheepsrecht, dus nogmaals, goedemiddag. Welkom bij de Jupiter 50 tot 3 uur met Alfredus achter de microfoon. Een hitparade trouwens, samengezeld in samenwerking met de diverse platenhandelaren uit de Benelux. De Jupiter 50 die u elke week in gedrukte vorm kunt terugvinden bij uw platenhandelaar. En elke 14 dagen weer terugvindt in het blad Jupie. Een te gek, knotsgek, tienerblad. Het blad Jupie dat u echt eens een keer in moet kijken als u er nog eens niet kennis mee gemaakt heeft. We gaan trouwens in de loop van deze middag ook weer 5 abonnementen, oftewel 5 maal 1 jaar gratis Jupie weggeven. En het spelletje is zoals het ook gebruikelijk ook weer in de loop van de middag tijdens de Jupiter 50. Maar ter zake. Hé, jongens, vooruit, hè. Nieuw binnen op 50.
3: Isabelle la chance d'être un jour seulement.
2: Nieuw van Pierre Chabu ging van 28 naar 49 en houdt hij het goed bij. Kijk uit!
4: Nieuws van de Mi Amigo Drive-In Show.
5: Dinsdag 30 april is de Mi Amigo Drive-In Show s'avonds in Aarle-Rikstel tijdens het Oranje Bal om 7 uur. En in Capelle aan de IJssel in het ontmoetingscentrum om 8 uur. Beide drive-in shows in Nederland. Woensdag 1 mei, middags om 4 uur in Wetteren, in zaal VHZ aan de Markt tijdens het fanbal van Joe Harris. Met verdere optreden van Corrie, Danny Fabri, John Terra, Estel, Suzie en nog vele, vele anderen. En s'avonds komt de Mi Amigo drive-in show om 7 uur in Wemmel, in zaal SKC in de Rademakerslaan. Zaterdag 4 mei in Sint-Kruisbrug in het Schuttershof. En in Zottegem in zaal De Gent bij de drive-in shows s'avonds om 8 uur. Zondag 5 mei, smiddags in Halle in zaal De Harmonie om 3 uur. En s'avonds in Oedelem in zaal De Hoorn om 8 uur. Voor inlichting en boekingen van de Mi Amigo drive-in show kunt u even bellen naar 014-55-65-7. 014-55-65-7 in België.
2: Een voormalige lieveling van Radio Mi Amigo International. Dit is Bobby Vinton. En If That's All I Can. Hij kwam binnen deze week van niets op 48. Toch een aardige prestatie. Ik zei het al, een aardige prestatie voor Bobby Vinton. Nieuw binnen op 48. En ik zei u ook al, houd de noteringen goed bij, beste mensen. Want straks gaan we weer aanvang vinden, of aanvang nemen om het beter te zeggen, met ons spelletje. De spelregels hoort in de loop van het programma ook nog wel een keer. Tot vervelend toe zal ik u die uitleggen, zodat iedereen het begrijpt en iedereen het ook weer eventjes weet om mee te doen. If That's All I Can, zo heette dat en het werd gezongen door Bobby Vinton. En als het net zo'n grote hit wordt als vroeger of een jaar of 2 geleden Mark Hamilton had met zijn Adieu Jolie Candy, nou dan...

0: dan neemt u af die beste kwaliteit om dames en heren confectie aan halve prijs. Twee stuks halen, één betalen. Dat is Stending, het grootste confectiebedrijf van België. Stending Aalst, twee stuks halen, één betalen.
1: En ik zit aan mijn eerste kopje koffie. Het is misschien wat laat, maar beter laat dan nooit niet meer. Terwijl wij snel verder gaan met de nummer 47 van 45 afkomstig. Charlie Rich en Hey.

Origineel was I'd Rather Go Blind van Etta James uit het jaar 1967. Je hoorde de hele mooie versie van Chicken Check, uitgebracht in 1969 en in 1974 opnieuw in Nederland, opnieuw uitgebracht. In Chicken Check speelde onder andere

0: En dit is dan Balken 16, het middagprogramma van de Radio Mi Amigo Internationaal met Mark Jacobs.
1: Pommelenhof
2: 192. Ja, we doen het programma per slotverrekening niet alleen. Zonder Hugo zou er helemaal niks meer aan zijn.
3: Hey.
2: Dag Hugja!
3: Hey.
2: Dag luisteraars, dag. Daar zijn we weer, 6 minuten over 12 op de Noordzee. Ik heb mijn monitor een beetje dof staan, daar zal ik zo eens wat aan doen. Kan ik mezelf helemaal niet horen. Dat is ook niet zo belangrijk natuurlijk, de jongen vertelt toch alleen maar onzin. Vandaag is het de 4e mei van het jaar 77. En dat betekent dat het in Holland, in Nederland dus, een treurdag is. De dodenherdenking, de herdenking aan alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ja, wat moet je dan doen eigenlijk als jongeling zijnde? Moet je dan ook treurig meedoen? Of toch proberen die mensen een beetje op te vrolijken die allemaal slechte herinneringen hebben aan die Tweede Wereldoorlog? Nou, dat gaan we doen. We maken er gewoon een gezellige boel van. En we gaan niet te veel stilstaan bij de dingen die gaan of gebeurd zijn vroeger. Dus dat voor rekening gaat de wereld verder en we draaien toch rond met een snelheid van 24 uur per dag. Ja, slaat natuurlijk nergens als Jacobs. 198 is de aflevering voor vandaag. Dan gaan we dat optellen. Is het 1 plus 9 is 10, maal 8 is 80. Dat is weer, als je daar de 0 vanaf haalt, 8. En doe je dat maal 2 is het 16. En Baken 16, dat is dus weer een gelegenheid om er een pilsje bij te nemen. Het wordt een beetje moeilijk mathematisch gezien. Maar ik moet toch een excuus vinden om tegenover mijn baas te verantwoorden dat er zoveel pils doorgaat hier op de Noordzee. Goedemiddag en een boel muziek tot 2 uur.

0: Het is beslotverrekening woensdag. En dat is meestal een hele gezellige stappersdag. Om s'avonds een keer naar je favoriete discotheek toe te gaan en zo. Daar zullen ze deze plaat ook wel draaien dan. Een opname van de Gibson Brothers draaien wij. Nummer 2 van de top 40. En waar staat hij bij ons eigenlijk? Doe de non-stop dance. 1, 2, 3. Hij staat er helemaal niet in. Oh ja, op nummer 4. Aanstaande zaterdag, je weet het, hè, tussen 11 en 3 een nieuwe aflevering van Mi Amigos Top 50.
1: Door op slot. De Mi Amigo, de Mi Amigo. Deze beste radio.
2: Deze beste! Formidabel zeg!
0: Meneer heeft groot lol. Wat gaan we eigenlijk doen in Baken 16? We hebben een heleboel post die we gaan behandelen. Verder het boordgebeuren, het weerbericht, Otto's hittip gaan we draaien. Ja, welke van de twee, dat weet ik nog niet, want hij heeft er twee deze week. Nou, we zien het wel. Het is per slotverrekening woensdag met Schools Out vanmiddag in het vooruitzicht. Dus we mogen best een beetje aan rotzooien. De trams draaien wij en Disco Inferno.

0: opname van de trams, die ook binnen is gekomen in Miami Goals Top 50. Of binnen zal komen aanstaande zaterdag. Ja, ik weet het al. Ik zal af en toe een keer wat van het, het sluiertje oplichten van die Top 50 voor komende zaterdag. Dan weet u ongeveer wat erin staat. De trams, dat was de nieuwste opname. Het heette Disco Inferno. We zaten vanmorgen even te luisteren naar een ander radiostation. En het schijnt dat de lieveling die wij gekozen hebben deze week van Tjarga uit Spanje met Libertad Sinira, dat die nogal vrij populair is ook bij de zenders op het land. Het schijnt troetelschijf te zijn en ook nog een keer KRO kiesschijf. Wel ja, nou als dat al geen hit wordt, weet ik het ook niet meer.
1: Een fantastische combinatie van kampeergenot en een luxe omgeving.
2: Autobanden, de Spring.
3: De Spring, Feyenoordkade 14, Rotterdam-Zuid.
0: Aanstaande zaterdag is het zover, hè? 7 mei, dan wordt het Eurovisie Songfestival gehouden. Zullen we een weddenschapje afsluiten? Ik zeg dat Dream Express wint. Wat zeg jij? Ook hetzelfde. Oké, als jij wint, krijg je van mij een pilsje. Als ik win, krijg ik van jou een pakje check. Daar heb ik zo'n zin in. Hier is Dana trouwens en Fairy Tale.

0: Dala, een meisje wat ook eens een keer heeft meegedaan aan het Songfestival met All Kinds of Everything. Dat kent u waarschijnlijk nog wel van een, wanneer was dat, 70, 71 zoiets. Dit was Fairy Tale, het meisje komt uit Ierland. U weet wel, dat land wat op het ogenblik niet zo vriendelijk is voor de Nederlandse vissersboot en zo. Iemand die wel vriendelijk is voor u, dat is de heer Meulenhof. Die komt net binnen met waarschijnlijk het weer van morgen.
1: Ja!
0: Ja, hij heeft het weer.
2: En dat gaat dan, goedemiddag luisteraars, om de weersvooruitzichten geldig tot morgenavond. Periode met regen, maar ook enkele opklaringen. Meest matige wind uit uiteenlopende richtingen en de minimumtemperaturen omstreeks 10 graden. Maximaal morgen van 14 tot 18 graden.
3: Gommelenhof 192.
0: Marken 16 met Mark Jacobs. Lekker een gekke boel van maken tot een uur of heb ik best zin in. Gekke bui zijn we vandaag eigenlijk. Hoe het komt, weet ik niet. Zal het weer wel zijn? Het is vreemd weer, we liggen doodstil, maar het is zo bewolkt hier. Het is een beetje eng. Ik heb liever zon, maar ja,

0: aan. Hoe heet die plaat, meneer? From the Radio. From the Radio. Corrie heet die man. Koddig plaatje is het ook. Wat eigenlijk nooit hoog heeft gestaan in onze hitparades. Dus ik vind het jammer, want het is best een gezellige plaat eigenlijk. Ja. Welk land zou die vandaan komen? Frankrijk? Ik kan het eigenlijk niet zien. Er staan namelijk hele gekke namen op die hoes. Ik zal het eens even oplezen. Meneer Assayahi en meneer Swirit. Goed. Doet er ook niet. Goeie plaat in elk geval. 6 minuten voor 12:30. Dag. Hoi. Heb je Otto wakker gemaakt?
1: Ja, heb ik al aan even.
0: Oh, wat zei die?
1: Heel weinig.
0: Ja, die is zeker waarschijnlijk nog slaperig.
2: Eiffelborn, de natuur zo op uw tafel.
3: Op zaterdag 7 mei speelt de FC Miamigan tegen CC De Vogel. Het gaat door ten voordele van het weeshuis Oosterhuis te Ieper. Er wordt gespeeld op het terrein van dat weeshuis. De aftrap wordt gegeven te 15 uur door Marva. De FC Miamigan wordt vervoerd door Reizen van Rooyen Intertravel en wordt gekleed door Adidas.
0: Badabada, hola. Altijd meezingen met die dingen, Jacobs. Dat heeft helemaal geen zin, man.
4: Ik maar... zeg oeh.
0: Wat zegt u, meneer?
4: Oeh. Oh, nee. Ik zeg ah.
0: Dat zeggen wij ook als we Otto zien als hij net wakker wordt. Ik moet zeggen, het is niet een vrolijk gezicht eigenlijk. Oeh. Niemand hier aan boord als ze wakker worden. Dan zien ze bleek en naar en zo. Hier is Oerend Hart, zijn hittip van vorige week. Oeh.

0: Rick Dees en zijn Cast of Idiots met de Disco Duck. En dit was de 1977 versie van Mi Amigo Disc Jockey Mark Jacobs. We gaan naar Radio Del Mar. Radio Del Mar begon haar uitzendingen in eind augustus 1978 vanaf het zendschip De Egier. Het zou helaas maar vrij kort duren, want op 11 september 1978 breekt de ankerketting. Het schip raakt op drift en het wordt in beslag genomen door de Nederlandse autoriteiten. Wat ik voor jullie klaar heb gezet is een montage van de top 40 die uitgezonden werd op Radio Del Mar op 9 september 1978.
1: Uit het geluidsbandarchief van Henk Kruijze.
2: Het is 2 uur precies op Radio Del Mar. Welkom bij de Nationale Zaterdagmiddaggebeurtenis.
3: Radio Del Mar presenteert de Nederlandse top 40.
2: En u bent welkom bij de enige echte Nederlandse hitparade. Moet u wel even nog wat bijstellen en het geluid hier is om je te horen. 1 minuutje over 2 en het is nu. En 5 uur gaat u de 40 best verkochte platen horen van Nederland. Mijn naam is René de Leeuw en ik mag ze voor u draaien tussen 2 en 4. Tussen 4 en 5 de Nederlandse tipparade. Vandaag een top 40 met maar liefst 1, 2, 3, 4, 5, 6 nieuwe binnenkomers en ook 6 platen verdwenen. Die zal ik maar meteen eerst even vermelden. Op nummertje 28. Vorige week vonden we nog de OJ's met Used to Be My Girl. Deze week verdwenen. Op nummertje 33 vorige week nog Barry Manilow. Na 11 weken Copacabana is ook hij verdwenen uit de Nederlandse top 40. Op nummertje 37, slechts na 3 weken Julien Clerc. Et ma préférence. Verdwenen. Op nummertje 38 hadden we Stuff Like That van Quincy Jones, ook verdwenen na 5 weken. En op 39, 13 weken genoteerd geweest, The Rolling Stones en Miss You. Op nummertje, even kijken, nummertje 40 vorige week, The Wings. En de laatste, Deliver Your Children, een X-alarm schijf, stond 8 weken genoteerd in de Nederlandse top 40 en is ook verdwenen.
4: Er zijn veel hitparades in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is de Nederlandse top 40.
2: En het is de eerste, de hekkersluiter van deze week in de Nederlandse top 40. Sheik uit Frankrijk in de 6e week terug van 25 naar 40 met You Know I Love You. Dat is nummertje 39 deze week. In de Nederlandse top 40. Donald Summer, een van de twee platen waarmee we haar tegengekomen in de top 40 vandaag. Deze komt uit Thank God It's Friday. En staat 11 weken genoteerd. En daar 13 plaatsen deze week van 26 naar 39. De enige echte Nederlandse top 40. Dan wel. Jams.
3: Dit is de Nederlandse top 40. Radio Del Mar.
2: En wel heeft deze meneer gelijk in die dat zei. De Nederlandse top 40 wordt weer in zijn gehele lengte uitgezonden door Radio Del Mar. Elke zaterdag tussen 2 en 5. En het is nummertje 38 in X-Alarm schrijft. En hij komt van 20. De nieuwste van Henk Wijngaard. In zijn 6e week.

0: Ze werd geboren als Anna Dekkers. Haar artiestennaam dat was Didi. Met dit nummer scoorde ze een hit in 1978. I Put a Spell on You. Een nummer dat origineel al dateert uit 1956 van Screamin' Jay Hawkins. Later is het ook nog opgenomen door Alan Price en Creedence Clearwater Revival. Het zit erop voor.
1: De Mabo 2 Club.
0: We hadden in dit tweede uur weer leuke opnames van Radio Caroline South. Twee stuks van de Mi Amigo uit 74 en 77. En we hebben nog een stukje van Radio Del Mar. En ik had eigenlijk nog één stukje willen draaien van Laser 558. Maar daar kom ik helaas niet aan toe. Die hoort u volgende week. Maar trouwens, ik heb wel heel veel plaatjes overgehouden die ik nog had willen draaien. Even kijken, ik had nog willen draaien. Roxy Music met Virginia Plain. Cockney Rebel met Sebastian. En af en toe hebben we gewoon te weinig tijd. Dus die schuiven we naar een volgende uitzending. Volgende week, dan is er weer een nieuwe aflevering van...
1: De Mabo 2 Club.
0: En die hoor je natuurlijk ook weer op dit radiostation. Ik wens je verder allemaal nog een hele fijne dag. Enjoy life. En we sluiten af met de Bronx en de Mi Amigo Tune. Trouwens uitgebracht in 1976 en werd opgenomen op het Belgische Monopol label. Groetjes en wat mij betreft tot volgende week met...
1: De Mabo 2 Club.
0: Houdoe!